Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een oververhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu

0: 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Schiedam.
1: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
0: Dit is 2.
2: Let me say the same.

Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou

0: daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
1: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
0: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
2: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
0: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
1: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
0: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
2: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
0: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Martijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files in de regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. 15 minuten oponthoud op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kraling is een ongeluk gebeurd. De berg is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Beelshaven is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
1: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
0: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
2: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er een vertraging gemeld op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. En ja, we hebben natuurlijk weer een hele gezellige uitzending. Het is vandaag 18 september, de 716e uitzending. En vandaag ga ik ook mijn nieuwe single aan u presenteren. Dus blijf vooral luisteren en kijken, want we zijn ook zichtbaar. En ik heb inmiddels iemand aan de telefoon en die is niet zichtbaar. En die heeft het over Als We Gaan, maar ik weet niet waar naartoe, dus dat ga ik even vragen. En dat is Bram van der Ven. Goedemorgen.
1: Hey Rita, een hele goede morgen.
0: Hele goede morgen. Ja, ik zie je zo zitten naast me. Ik zie je zo naast me zitten, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Dat was alweer een half jaar geleden, kun je nagaan.
0: Ja, nou, en nu heb je weer een nieuw nummer uitgebracht. En je gaat maar door, hè?
1: Ik ga gewoon lekker door en we blijven gewoon lekker mooie muziek maken. Mensen blij maken met feestjes. Ja. Dat zit hartstikke goed, absoluut.
0: Heb je het ook druk met optreden?
1: Ik mag niet klagen. Ik heb al toen een half jaar geleden verteld dat ik net beginnend was. Hè, en dat ik uiteindelijk 1 of 2 optredens in de maand uiteindelijk heb. Maar dat is inmiddels verdubbeld.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Oh ja, de lijntjes zijn ook alweer uitgezet voor komend jaar. Om wat andere leuke dingen ook te gaan doen. Dus ik hoef me eigenlijk in ieder geval absoluut niet te vervelen.
0: Oké, en als je over al die leuke dingen wil praten, dan kan je dat hier in de studio doen, toch?
1: Ik weet jou te vinden. Dat komt
0: tegen die tijd. Ja, oké. Ja, via Jeannette, hè? Dat gaat allemaal goed, toch?
1: Ja, super. Ja. Ik ben heel blij met Jeannette. Een hele fijne plugger.
0: Ja, dat is het ook. Ik ben ook blij met haar, hoor. We hebben natuurlijk de nieuwe single van jou binnengekregen. Via Jeannette. En hoe ben je aan dit nummer gekomen?
1: Nou, het moest eigenlijk een opvolger gaan worden voor De Mooiste van het Feest, die ik begin dit jaar heb uitgebracht.
0: Ja.
1: En vanuit daaruit een beetje doordenken op dat het een soort van anthem moest gaan worden voor vriendengroepen, voor clubjes, verenigingen. Ja. Dat je eigenlijk met z'n allen tegelijkertijd naar dat ene feestje toe wil.
0: Ja.
1: En het liedje vertelt het ook wel een klein beetje hoe dat het natuurlijk gaat aflopen aan het einde van zo'n avond. En ik weet niet of dat je heel toevallig ook de videoclip hebt gezien. Die hebben we opgenomen in Den Bosch met Ron Smit. Die ken je misschien waarschijnlijk
0: ja,
1: wel.
0: Ja, natuurlijk ken ik die.
1: Ja, ja, wat een ster is dat, joh. Even tussendoor.
0: Ja.
1: Maar dus we hebben echt een anthem, denk ik wel.
0: Ik ga er naar kijken. Maar in ieder geval, zo ben je eraan gekomen. Wie heeft hem geschreven?
1: Hij is geschreven door Olaf Hesselmans. Ik moest even nadenken.
0: Oké, ook geen onbekende.
1: En
0: waar heb je het opgenomen?
1: Het is opgenomen bij Sonic Solutions, bij Joris van Dijk.
0: Ja, natuurlijk, in Roosendaal.
1: Michel, hè? Ja.
0: Nou, dan hebben we eigenlijk alle ingrediënten hebben we inmiddels binnen. Het is leuk met je optredens natuurlijk. En is dat allemaal bij jou in de omgeving of ga je het hele land door?
1: Ik ga het hele land door. Ik kan je sterker vertellen, ik sta elke maand minstens 1 keer op dit moment bij Preston Palace in Almelo. Dus hou daar in ieder geval even
0: kijk eens aan.
1: Agenda voor in de gaten wanneer dat ik daar sta. Het is ook echt een geweldige avond, moet ik zeggen, met all inclusive. En je kunt overal en nergens alles doen en laten wat je wilt daar die avonden. Maar komend weekend, aankomende zaterdag, morgen dan, sta ik in Scheveningen op de Ooievaarsrun. En dat is dan weer bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking die met vrachtwagens mee gaan rijden, zeg maar, door heel de heen.
0: Oh, wat leuk.
1: En zo is het zo divers, echt van feestjes tot van bruiloften, grote feestenten tot cafés. Ik ga echt heel het land door en daar laat ik mezelf zeker graag horen.
0: Ja, en aan jouw enthousiasme zal het niet liggen.
1: Nee,
0: en wat is het nou leuk als je voor dit soort dingen gevraagd wordt, hè?
1: Ja, het is geweldig om te doen en het stroomt waar het niet aan kan, zeg maar, de muziek. En ik vind het zo onwijs leuk om te doen, iedereen blij te maken. En weet je, als het met de paplepel ingegoten is vanuit vroeger vanuit thuis, dan gaat dat vanzelf ook een klein beetje.
0: Het zit in je bloed. Het zit gewoon in je bloed. Ja, zo is het. Nou ja, ik ga je ontzettend veel succes wensen.
1: Dankjewel.
0: Hoe kunnen ze jou vinden?
1: Ze kunnen mij vinden via mijn website www.bramvandeven.nl.
0: Ja.
1: En daarbij ook op mijn socials. Instagram, Facebook, TikTok.
0: Okay.
1: En dat kun je allemaal vinden via inderdaad @bramvandeven.nl.
0: Oh, en dan kunnen ze ook vinden wat je allemaal al uitgebracht hebt en ook je clip natuurlijk.
1: Absoluut. En ook op YouTube uiteraard. En ja, ja, mocht je dan toch een klein beetje willen weten hoe dan mijn optredens gaan. Op YouTube heb ik ook een kanaal en daar heb ik af en toe wat, wat leuke filmpjes die ik van mijn optredens ook upload.
0: Oké, dus je hebt een eigen YouTube kanaal?
1: Zeker, ja.
0: En dat heet, is ook gewoon Bram van de Ven?
1: Dan zet je de music achter. Ja, op een of andere manier wil YouTube met usernames niet helemaal lekker werken. Maar okay, dat is een kleinigheidje. Maar als je gewoon mijn naam intoetst, dan ga je me absoluut vinden. Ga
0: je. Maar je hebt een website en daar heb je die link vast geplaatst.
1: Staat er zeker op.
0: Oké, nou, dan komt dat ook allemaal zo over. We gaan naar je nummer luisteren. Vind je het goed?
1: Ja, helemaal super. Ja? Dankjewel voor het draaien alvast.
0: Ja, oké. En ja, dat draaien doen we pas als jij me aangekondigd hebt. Dus ga je gang.
1: Nou, lieve vrienden, lieve luisteraars, ik wens jullie alvast in ieder geval een hele mooie fijne dag vandaag. En ga genieten van mijn allernieuwste single, Als We Gaan.

Ja, en dit was Bram van der Ven. En zoals u ziet zit er geen gast naast mij. En dat heeft een droevige reden voor Dave van der Dam, die daarom niet naar de studio kon komen. En ik wens hem natuurlijk heel veel sterkte van deze kant. En we gaan natuurlijk zijn nieuwe single even draaien, die hij samen met Ilse Visser heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet, even kijken, want we hebben alles opgeschoven. Stapel de stels. Daar komt hij.

Ja, luisteraars. En dat was natuurlijk Dave van der Dam. En we zijn even iemand aan het bellen om te kijken of we die even in de uitzending kunnen halen. Want er is een primeur vandaag en dat wil ik graag draaien. Maar het heeft ook even een verhaal nodig. Dus we kijken of we diegene te pakken kunnen krijgen. En in die tussentijd kunt u naar het beeld kijken, dan ziet u mij. En ik hoop dat de telefoon opgenomen wordt. Dat zou wel fijn zijn. En anders dan gaan we eerst even wat anders doen. Dat lijkt me handiger om eerst even een nummer erin te zetten. Zullen we gaan luisteren naar Johan Heren? Dat lijkt me wel een mooi nummer. Gaat dat lukken?

0: Ja, luisteraars, en dan heb ik nu de woordvoerder van de Wannabies aan de telefoon, want die hebben een nieuwe single uitgebracht. En daar moet toch wel eventjes iets over verteld worden. Hij komt vandaag uit, dus we gaan hem als een van de eerste ook draaien. En ik heb dus aan de telefoon Rick van de Wannabies. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Ja, jij bent de woordvoerder vandaag. En het valt als een bom binnen bij jou natuurlijk. Maar ja, we hebben even plek, omdat de gast is wegens droevige omstandigheden niet aanwezig. Maar toen dacht ik van, nou, jullie hebben zo'n verhaal. Wannabies met Peter Houtman. Het is natuurlijk, ik ken Peter Houtman ook goed. Dus dat wordt voor mij toch wel eventjes iets anders, om dat even aan de mensen duidelijk te maken waar het om gaat. Dus ga jij het eventjes helemaal precies vertellen?
1: Ja, nou, het zit zo, wij kennen Peter Houtman vanuit Feyenoord, vanuit het Rotterdamse, komen wij hem vaak tegen. En Bob van Rutte, mijn compagnon van Show en Zo, wij produceren alles voor de bank. Ja. Ik sta buiten een hoop herrie, sorry daarvoor. Bob liep al jaren met het idee om een liedje te maken, te schrijven, met de titel Voor ik het vergeet, wil ik zeggen dat ik van je hou. Met als thema Alzheimer. Ja. En dat lag al jaren op als werktitel op de plank. En toen overkwam Peter dit. En toen hadden we met elkaar zoiets, dan is dit het moment om wat met dat thema te gaan doen. Ja. Dus vorig jaar oktober hebben we dat bij Peter en zijn vrouw neergelegd. Van goh, dit is het idee. En toen hadden we ook al een ruwe demo hoe het zou kunnen gaan klinken. En toen zijn we met elkaar, ook met de kinderen van Peter, in overleg gegaan. Hoe gaat dit eruit zien? Waar voelen jullie je goed bij? Want het moet echt wel met respect een mooi product zijn. Ja. Wat Alzheimer onder de aandacht brengt. Ja. En daar zijn we met elkaar uitgekomen. En we hebben ook gezegd van we gaan het maken. En als ergens onderweg jullie het gevoel hebben, dit voelt niet goed, dan stoppen we ermee. En dan hebben we tot dan iets moois gemaakt en dan laten we het liggen. Ze zijn helemaal content met hoe het er nu uitziet, hoe het is geworden. En ook Alzheimer Nederland, Dement Talent, de Hersenstichting. Het zijn allemaal organisaties die gewoon heel blij zijn dat ze het op een luchtige manier dit vreselijke thema onder de aandacht brengen. Want iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die hiermee te maken heeft.
0: Ja, mijn vader is daaraan overleden. En ik heb de vader van Peter Houtman ook goed gekend in het huis waar ik altijd zong. En dan kwam Peter altijd mee met zijn vader. Dus het is voor hem ook heel erg dichtbij. En dan, zo zijn er natuurlijk heel veel mensen. Want dit is eigenlijk, eigenlijk een pleister op de wonden voor alle mensen die daarmee te maken hebben.
1: Ja, en ook dat je, het is ook wel een boodschap dat als je iets wil zeggen, doe dat dan nu. Bij
0: volgende
1: bewustzijn. En dat is eigenlijk waar het liedje wel over gaat. Hè. Dus voor ik het vergeet, wil ik zeggen dat ik van je hou. En als ik dat straks niet meer kan, herinner dan dat ik dat nu tegen je zeg.
0: Ja.
1: En het is een zwaar thema. Maar het is ons volgens mij gelukt om er geen droevig liedje van te maken.
0: Absoluut niet, maar wel respect.
1: Dus wij zijn heel blij mee dat we dit mogen maken met de Wannabies en met Peter. En dat we op deze manier, wat ik zeg, Alzheimer op de kaart kunnen zetten. En het wordt vandaag gereleased, omdat maandag is het Wereld Alzheimer Dag. En Alzheimer Nederland had gevraagd, kunnen jullie het dan rond die periode releasen? Want dan kunnen we dat gewoon meenemen in het op de kaart zetten.
0: Ja.
1: Ja, dus het is een bijzonder project. En voor ons ook wel een soort ingewikkeld, omdat we natuurlijk ook Lekker Shaken nog in release hebben, die het gewoon heel goed doet.
0: Ja.
1: Dus het loopt een beetje door elkaar, maar het zijn wel losse doelgroepen. Dus we denken dat het elkaar ook kan versterken. En we konden de single met Johnny Valentino niet op een ander moment, want dat moest voor All the Way uit.
0: Ja.
1: Ja, en Wereld Alzheimerdag is nu eenmaal deze maandag. Dus dat stond ook op de kaart. Dus vandaar dat het een beetje door elkaar loopt,
0: maar
1: de reacties zijn wel fantastisch, zoals we nu allemaal horen.
0: Het is, mensen kiezen toch welke muziek ze willen horen en dat is mogelijk, hè?
1: Dus, dat kan allemaal,
0: Het kan allemaal. En het is heel verstandig om ook te laten zien dat de Wannabies en Peter Houtman, jullie zijn ook gewoon echte mensen.
1: Ja, En ik denk ook, hè, jij zal het beamen, dat waar we over zingen is toch allemaal onze grootste angst.
0: Nou, natuurlijk. En ja, weet je, zeker als je dat meegemaakt hebt. En ik ken nog wel artiesten, Sylvia Bruens, die dat zo mooi met haar moeder deed, steeds met een filmpje. En dan denk ik van, ja, weet je, het kan allemaal met liefde gebeuren, maar het mag ook best wel een prettige uitstraling hebben.
1: Ja, ja.
0: En daar is jullie muziek voor. Maar het is echt heel erg mooi en heel erg goed gedaan. Dus complimenten daarvoor. We gaan hem natuurlijk draaien, maar ik kon het niet laten om je even te bellen. Dus jij mag het natuurlijk gewoon even aankondigen.
1: Oké, en hier op Streek Omroep 2 zijn hier de Wannabies en Peter Houtman met Voor ik het vergeet.

Ja, luisteraars. En drie vingers in de lucht, dat was ik even vergeten. Ik ga u natuurlijk vertellen dat we aanstaande zondag een heel speciaal aan muzikaal onthaal hebben in Brikkenwater. Het begint om 2:00 en de deur is om 1:00 open. En ik zei het al, we hebben 2 verrassingen. Allereerst de 12-jarige Serena met haar debuutsingle. En natuurlijk mijn nieuwe single Liefde Lezen, die ook daar live gezongen gaat worden door mezelf. Verder treden op Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. Reserveren is mogelijk via 0653-766-126 of 0623-260-322. En anders eventjes contact opnemen met Perry, apenstaartje perryzuidam.nl. En dan 18 oktober, dan hebben we de jubileumshow van 15 jaar muzikaal onthaal. God, zo lang geleden dat ik dat opgericht heb. Prikken in Prikkenwater. En dat is een show die wordt natuurlijk heel anders dan andere shows. Daarom is hij ook al uitverkocht. Dus ik kan u er verder helemaal niets meer over vertellen. We gaan luisteren naar een nummer wat ik heb opgenomen. En ja, als je al zo lang samen bent met een partner, 59 jaar getrouwd, en dan komt er een lied binnen wat helemaal bij je past, terwijl ik het absoluut niet meer van plan was. Maar ik heb het toch opgenomen en ik hoop dat u het allemaal heel mooi gaat vinden. Hier is mijn nieuwe single, Liefde Lezen.

0: Ja, luisteraars, dat was hij dan. En we gaan direct over naar iemand die ik aan de telefoon heb, die ik toevallig ook heel goed ken. En dat is een zanger die in het Nederlands en in het Engels zingt. En vooral country. Maar we gaan eventjes een gesprekje voeren. Want hij heeft nu iemand gezien, een meisje van het café. Nou, ik ga het allemaal vragen. Johan Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Ja, daar ben je.
1: Daar ben ik weer,
0: Johan. Ja, ja. Jij hebt een nieuw liedje uitgebracht.
1: Ja, ik heb een eigen nummertje gemaakt. En zelf zeg maar een melodielijn bij verzonnen. Dan ben ik mee naar de studio gegaan. En dan hebben we een heel nieuwe song gecreëerd.
0: Dus het is geen bestaande muziek dit keer?
1: Nee, het is een echt origineel liedje. Dus,
0: ja, nou, geweldig joh. En in de studio hebben ze het arrangement gemaakt.
1: Ja, ik heb de dingetjes verzonnen, zeg maar, waar het, welke stijl het moest zijn. Het zit een beetje in de Tex-Mex-stijl. En accordeonnetje, live gitaartje erin. En lekker op tempo. En dat is, zo is het liedje ontstaan eigenlijk. Ook met een idee van een maat van mij, die had een paar leuke ideeën. Daar ben ik mee aan de slag gegaan, heb ik het een beetje uitgewerkt. En zo is het eigenlijk helemaal een nieuw liedje geworden, zeg maar.
0: Leuk joh. En die titel, slaat dat op een moment dat jij zo iemand tegenkwam? Of is het gewoon echt iets wat je gedroomd hebt of zo?
1: Nee, het is gewoon een fictie eigenlijk. Hè? Zo van, het mooiste meisje van het hele café. Dus dat is dan.
0: En nou moet je dat café nog gaan zoeken natuurlijk.
1: Ja, die moet ik dan nog gaan zoeken.
0: Ja, of je ze kan vinden, je weet het niet, hè?
1: Ja, dat weet je nooit.
0: Nee, nou ja, breng me even, hè? Toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja. Zeg, als mensen jou willen boeken, Johan, hoe gaan ze dat doen?
1: Nou ja, ze kunnen mij overal op de socials vinden, op TikTok, op Facebook, op Instagram.
0: En heren met twee E's?
1: Met twee E's. Eén is altijd de wc, zeg ik dan. Hè.
0: En als ze jou boeken, dan kunnen ze heel veel variatie verwachten.
1: Ja, ik zing Engelstalig, ik zing country, rock'n'roll, Nederlandstalig, feestmuziek. Dus ja, een beetje best een breed repertoire. Dus,
0: ja, en wat is nou eigenlijk jouw eigen muziek? Waar hou je zelf erg van?
1: Nou ja, mijn roots liggen natuurlijk bij de country rock'n'roll.
0: Ja,
1: en dan ook de muziek van Jack Jersey. Daar heb ik ook heel veel liedjes van gezongen. Nou, ja, dat is gewoon de oude muziekstijl. Vind ik toch altijd nog het mooist.
0: Ah ja, weet je hebt een heerlijke stem om naar te luisteren, ook als je praat. Maar als je zingt, dan gaat de muziek erbij komen. En dan voel je een beetje een hogere sfeer, hè? Dat is de bedoeling.
1: Ja, dat is als je zoiets over kan brengen op de mensen. En de mensen genieten van jouw muziek. En ze kunnen lekker dansen en ze hebben plezier. Ja, dan ben ik een tevreden man.
0: Ja, ik weet dat jij dat kan. We gaan natuurlijk naar je nummer luisteren. En je mag het gewoon zelf even aankondigen.
1: Nou, lieve luisteraars, mijn naam is Johan Heren. En hier is dan mijn allernieuwste single. Jij bent het mooiste meisje van het hele café.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, en u hoorde zojuist Wally McGee met Boene Boene. Hij was vorige week mijn gast in de studio. En we zijn beland bij het tweede uur muzikaal onthaal met Rita Jong op 2. En het is 18 september en dat blijft het de hele dag. Dat is het enige nieuws dat ik u kan brengen. Het is de 716e uitzending. En ik ga met iemand praten en die weet alles over het gezegde door het oog van de naald. En dat is Erik van Klinken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt de single uitgebracht. Ik heb de titel al verklapt.
1: Ja.
0: En dan is mijn vraag, hoe kom je eraan?
1: Bart Weininger, dat is een tekstschrijver. En die kwam eigenlijk vorig jaar al met het liedje. En hij zegt, dat is eigenlijk een eentje voor de carnaval. Maar ik vind eigenlijk een nummer speciaal uitbrengen voor de carnaval vind ik een beetje zonde. Want meestal na de carnaval dan verdwijnen ze van de playlist. Dus ik wou ik vond het liedje zo mooi dat ik denk van ja, die kan het hele jaar gedraaid worden. Dus hebben we hem wat vooruitgeschoven en nu in september uitgebracht.
0: Ja, en jij bent normaal een feestzanger, hè?
1: Ik ben een feestzanger. Dus
0: ja, en vooral in de carnavalstijd, dan ben je met de hele club natuurlijk. Maar je doet ook solo dingen en je doet ook solo optredens, neem ik aan.
1: Ja, ja.
0: En daar kan je dit liedje goed bij gebruiken.
1: Daar kan ik deze heel goed bij gebruiken.
0: Ja.
1: Sterker nog, ik heb hem al een paar keer live gedaan. En mensen gaan er helemaal los op. Over het heyo en refrein meezingen vinden ze allemaal leuk.
0: Ja, en weet je, tegenwoordig is feestmuziek is ook carnaval, hè?
1: Ja, ja hoor.
0: Ja, en dat gaat het hele jaar door, want mensen houden van een feestje.
1: Ja, als je ook kijkt naar mijn nummer Tussen Kroegen en Kerken, die ik heb gecoverd van vader Abraham, die ontbreekt eigenlijk nooit in mijn optreden. Dat is altijd feest.
0: Ja. En als mensen jou willen boeken voor een optreden, hoe moeten ze dat doen?
1: Ik ben te boeken via Stef Eckel Bookings.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, nou Stef Eckel, dat is bekend. Dus ja. Stef Eckel Bookings, dat is helemaal goed. Zit hij ook achter de productie?
1: Nee, de productie is gemaakt door Randy Wassels. Ik ben wel via Stef gekomen bij Randy.
0: Ja.
1: En Randy heeft af en toe ook een beetje samengehad met Wenen. Dat hoor je in de productie ook weer terug. Dus
0: Nou dat is natuurlijk gewoon een topproductie. Dat kan niet anders.
1: Ja, absoluut.
0: Dat kan anders. Ja, en de melodie was ook nieuw, hè? Of is het een cover?
1: Nee, het is geen cover, het is een eigen nummer.
0: Ja, juist. Nou, dat is eigenlijk wel gedurfd, hè? Want het is zo makkelijk, als je een cover gaat maken, dan kent iedereen de melodie en dan is het al feest, hè?
1: Ja, nou ja, weet je, ik heb natuurlijk ook veel covers gedaan. Stop die trein is een cover, Kroegen en Kerken is natuurlijk een cover. Ik gaf mijn hart aan jou. Meer dan een 10 is weer een eigen nummer van mij. Onderweg aan jou is weer een eigen nummer van mij. Ja, ik wissel het eigenlijk een beetje af.
0: Ja, heb jij een lijstje voor je liggen?
1: Nee.
0: Met al die nummers. Dat je dacht, nou, dat gaat ze vragen.
1: Nee. Ik doe het.
0: Nee, als ze aan mij vragen van mijn nummers, dan kom ik er even zo snel niet op. Want er zijn er zoveel. Dat bedoel ik eigenlijk. Maar,
1: ik ging 150 keer per jaar. Dus ik kan ze inmiddels uit mijn hoofd dromen.
0: Ja, nou, het is helemaal mooi om dat allemaal te horen. En dat jij gewoon heel graag optreedt. Dat hoef ik niet te vertellen. Want dat is wel duidelijk aan het gesprek.
1: Ja, nou ja, weet je, we zijn natuurlijk begonnen met zingen. En dan is natuurlijk om elke week lekker op te treden. Dat is natuurlijk je passie. Dus,
0: ja, zo is het.
1: Ik zeg altijd zo, en iedereen heeft het over de streams. Ja, nou, de streams die ook alle kanten mee op. Ik heb liever 150 optredens per jaar met 10.000 streams als 80 optredens met 100.000 streams.
0: Ja, zo is het. Ik kijk altijd, als het er meer als één zijn, dan ben ik al tevreden.
1: Ja,
0: sorry. Okay. Zeg Erik, we gaan natuurlijk naar het nummer luisteren. Ik dank je dat je aan de telefoon kwam en je mag zelf even je nummer aankondigen.
1: Ja, jullie ook bedankt. En voor de luisteraars, luister het liedje vooral af. Ga niet na twee keer het refreintje horen afhaken, want het liedje loopt goed af. Het is een hele vrolijke meezinger. Erik van Klinken, Door het oog van mijn naald.
2: Hey, zit hij er al in?

0: Ja, luisteraars. En hier naast mij zit een meneer die ik al ietsje langer ken. Het is een crooner. Het is een fantastische zanger die ook zelf schrijft. En dat is Frits Williams. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Ja, ik had het over jou.
1: Ja, ik hoorde het.
0: Mooi. Dan doet de koptelefoon het ook goed.
1: Ja, hij doet het.
0: Ja. Hoe lang is het eigenlijk geleden dat je bij mij was? Langer dan 2 jaar, want jij bent in Vlaardingen geweest.
1: Ik vraag mezelf, was het niet voor corona of zo? Ik zou het nog eens.
0: Het zou kunnen.
1: Nee, als ik het niet. Ik heb jou overal in mei toe laten horen. Nee, dat was na corona. Dus ik denk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar ik kan me je gewoon nog goed herinneren.
1: Ja, ben ik veranderd?
0: Ja.
1: Ben ik jonger geworden?
0: Ja, ik word ieder jaar jonger. Ja, als de jaren gaan tellen, dan ga je aftrekken, hè, geloof ik.
1: En ik kreeg vandaag een goede tip van iemand die zei: tegen de rimpels doe je wat watten in je mond.
0: Ja, ik weet wie het was. Ja, luisteraars, dat was ik. Hij vond dat ik er goed uitzag. Nou, dat is fijn om te horen. Als vrouw hoor je dat natuurlijk graag. En dan zeg ik ja, en om wat bollere wangen te hebben, doe ik altijd wat in mijn wangen.
1: Tegen de rimpels. Dus,
0: ja, tegen de rimpels. Ja. Jij schrijft, ja. Jij zingt. Jij, ja. Hoe kom je aan de muziek?
1: Dat hangt er soms af. Meestal zit het gewoon tussen mijn oren.
0: Ja.
1: Dan heb ik een idee en ik doe het altijd bij Peter van Leerdam. Die ken jij, hè?
0: Ja, doet hij nog steeds opnames maken in Maasdijk.
1: Ja, en deze is ook bij hem opgenomen. Dus ik ben dan, nou ja goed, het is 2-3 maanden geleden.
0: Maasland, hè, zit hij. Maasland,
1: ja. Ik zeg, Peter, ik heb een idee, maar het zit in mijn kop.
0: Ja.
1: En, maar het gaat een beetje zo. Nou ja, dan geef ik een baardje aan.
0: Het gaat een beetje zo, ja.
1: En dan neur ik wat en dan gaat hij ermee aan de slag. Dan zegt hij, nou oké, kom over een weekje terug of zo. En dan ga ik, stuur je wat toe, je weet hoe het werkt. Ja. En nou, dan gaan we dat fine-tunen. En uiteindelijk is dit nummer uit de bus gekomen. Mijn vrouw heeft de tekst geschreven.
0: Ja.
1: Ik de muziek.
0: En heb je het over het nieuwe nummer al?
1: Ja, het nieuwe nummer.
0: Want dan draaien we het laatst. Dan draai ik hem volgende week ook weer een keer.
1: Hartstikke leuk. Ja? Hartstikke leuk. Ja.
0: Maar op die manier, je hebt alles altijd opgenomen bij Peter van Leerdam?
1: Ik heb altijd alles opgenomen bij Peter van Leerdam. In het verleden met Arthur Vierboom. Misschien ken je ook die tekstschrijver van District 21...
0: Nee,
1: dat heb ik overal in mei meegeschreven.
0: Ja.
1: En dat is een paar jaar geleden. En zij kwamen dus, nou ja, ik weet niet hoe dat bij jou gaat met zo'n nummer wat je nu hebt voor je liggen. Ja, ik heb met die Arthur en daar aan tafel gezeten. Ze zei, ja, wat wil je doen? Ja, wat wil je doen? Ik zeg, ik weet het niet. Ja, kom, laat maar. Ik zeg, wat moet je met zo'n oude man? Ja, toch?
0: Dat valt toch wel mee?
1: Nee, maar ik bedoel. Hij zei, ja, maar wij vinden het fijn. Hij deed dat samen met Gerard van Zomeren. Die maakte muziek. Hij zegt, we houden gewoon voor mensen met een beetje leven in hun stem. En dat heb jij. En wij denken dat het leuk is om met jou wat te doen.
0: Ja.
1: Nou, dus op een gegeven moment hebben we overal in mei. Dat komt straks
0: draaien.
1: En nou, dat is ook gewoon aan zo'n tafel als dit begonnen.
0: Ja.
1: Wat zou je leuk vinden? Ik zei, nou, ik ben een beetje een crooner. Dus ik zou eigenlijk iets met een big band willen, maar dan Nederlandstalig. Dat doet niemand in Nederland.
0: Ja.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, zij hadden dan de tekst. Arthur had de tekst geschreven. En ik heb met Gerard, de componist, ik begon al wat te neurien. En toen denk ik, wacht even. Een beetje dit, een beetje dat.
0: Ja.
1: Nou, uiteindelijk is na een paar maanden overal in mei ontstaan. Ja, en dit is ondertussen al in een musical gebruikt. Die al gedraaid
0: heeft. Echt waar?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: En was je ook uitgenodigd voor de musical?
1: Ja, daar moest ik een auditie voor doen. Maar goed, ik ga nu bijvoorbeeld over 2 weken, vandaar dat ik het top vind en er even bij je langs kan komen, ga ik voor 2 maanden naar Spanje. Daar gaat straks het nummer ook over, hè, wat wij meemaken in Spanje. En hij zei, maar dan zit ik in Spanje. Ik wil best af en toe heen en weer vliegen. Maar het was iedere week repeteren. Want het was een heel grote kast natuurlijk. Ja, alles erbij, choreografie, weet ik het allemaal. Dus ja, ik had er gewoon. Maar ze zochten een oude Zeus. Ik moest dan Zeus, of moest. Er was een figuur die heette Zeus. En daar zochten ze eigenlijk een oude kerel voor.
0: Ja.
1: Met een beetje body. Nou, ik heb een beetje body, hier valt er wel mee.
0: Ja, okay.
1: Dus ik heb geen auditie gedaan.
0: Nee.
1: Het ging gewoon niet. Ik kon niet steeds heen en weer.
0: Dat was geen doen.
1: Nee, dat was gewoon niet te doen. Dus, en nu was het een jong stel. Ik denk dat hij en zij vertolken dat nummer. Twee jonge mensen van begin 20, joh.
0: Ja?
1: Fantastisch.
0: Ja. En dan is het mooi om jouw nummer zo te horen.
1: Leuk, ik zat helemaal trots in die zaal.
0: Dat is eigenlijk veel leuker als dat je de spanning hebt dat je eraan mee moet doen. Je kan er gewoon heerlijk naar luisteren en het is mijn nummer.
1: Klopt.
0: Ja, toch?
1: Klopt.
0: Dat geeft ook rust.
1: geeft heel veel rust. Maar ja. Goed, jij doet dat al heel lang. Ik was 17.
0: Nou ja, ik hou ook van uitdagingen. Dus ik wil alles wel proberen.
1: Toen, hè?
0: Maar ja, weet je, dat gaat wel een beetje minder worden, hoor. Want er zijn zoveel jongelui die zoveel talent hebben. Die moeten gewoon natuurlijk aan de bak.
1: Dat is zo. Maar goed, jij bent net zo goed. Ik durf het van mezelf ook wel te zeggen. Wij zijn natuurlijk wel aardig.
0: Muziek zit in ons lijf.
1: Het zit er gewoon in, joh. Ja, dat gaat vanzelf. Ja. Ja.
0: Zo is gaan luisteren naar je.
1: Leuk.
0: Ja? Het nummer waar je het over had, wat dus in een musical gebruikt is... Ja. En door jonge mensen gezongen is.
1: Ja, klopt.
0: En jij zat in de zaal.
1: Ja.
0: Ja, oké. Nou, kondig het maar aan.
1: Nou, dat heet Overal in mei. Het is ten gehoor gebracht in de musical Olympus eind vorig jaar... en begin dit jaar in een aantal theaters in Nederland. En ja, Fritsje zat daar op de tribune naar zijn eigen nummertje te luisteren.
0: Ja, komt-ie.

Ga maar even zitten. Je hebt me goed verstaan. Je moet rustig worden, nou. Er is iets misgegaan.

Ja hoor, drie vingers in de lucht, daar waren ze weer, de wannabies. En ik ga u vertellen waar u zo al naartoe kunt. En dat is aanstaande zondag. Dan is het muzikaal onthaal in Prikkenwater de eerste van het nieuwe seizoen. Het begint om 14:00 en om 13:00 gaat de zaal open. We hebben verrassingen, want de kleine Serena van 12 jaar... die gaat haar debuutsingle ten gehore brengen. En mijn nieuwe single, Liefde Lezen, die komt ook dan aan eindelijk een keer live. En vandaag is die officieel uitgekomen. Dus mensen, ik mag helemaal niet klagen. Hij wordt overal gedraaid. En zelfs TV Oranje doet eraan mee, dus dat is fijn. Hans van Katwijk die treedt op in de show. Monique Pluimen en Gideon. U kunt kaarten bestellen via apenstaartje. Eerst info, apenstaartje Perry, perryzuidam.nl. Of info... Jan de Jong, Rita Jong.nl. In ieder geval, u kunt het allemaal zien op de website van mij, www.ritajong.nl. Dan hebben we 23 september de bingo in Prikkenwater, muzikaal onthaal bingo. En daar kunt u zich natuurlijk ook voor aanmelden. Kijk ook op de website, het staat er allemaal op. 18 oktober hebben we de jubileumshow. Dan is het 15 jaar geleden dat ik de Stichting Muzikaal Onthaal heb opgericht. We gaan het vieren met een uitverkochte show, dus u kunt er helaas geen kaarten meer voor bestellen. Dit was het allemaal. En dan, ja, dan komt er nog iets moois, want ik heb een nieuwe single uitgebracht. Nou, dat heb ik u al verteld. Maar we gaan hem nu ook laten horen. En dat is natuurlijk voor mij heel fijn om het te laten horen. Het gaat eigenlijk over een relatie die al wat langer duurt en hoe je elkaar dan helemaal kent. Daar komt-ie. Liefde lezen.

0: Ja, luisteraars, dat was hem dan. En ik hoop dat u hem mooi vindt. Het is eigenlijk voor iedereen die een langere relatie heeft, die herkent dit natuurlijk allemaal. Jij ook waarschijnlijk, Frits.
1: Ik zou het zo willen zingen.
0: Je zou het zo willen zingen?
1: Ik zou het zo willen zingen.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik het ook de stem daarvoor heb. En ik ben 50 jaar getrouwd.
0: Kijk.
1: Ik denk dat ik mijn vrouw aan het huilen krijg.
0: Ja. Nou ja, dat is wat er dus bij meerdere gebeurd is.
1: En,
0: ja, weet je, ik wil de mensen niet verdrietig maken, maar ik heb iedereen altijd vrolijk gemaakt.
1: Ja.
0: En dan komt er zo'n liedje op je pad en dan denk ik, nou ja, waarom zou ik het niet doen? En ja, dit is ook wel het laatste liedje wat ik uitbreng.
1: Ja.
0: Dit is een mooie afsluiting.
1: Zeg nooit nooit.
0: Ja, ik blijf optreden, maar weet je, jij weet wat het kost allemaal, hè?
1: Ja, maar kijk, je maakt je mensen niet verdrietig mee.
0: Nee.
1: Eigenlijk maak ik je blij mee, want je geeft aan hoe je naar je partner kijkt.
0: Ja,
1: toch?
0: Nou ja, zo is het.
1: Dat is mooi.
0: Zo
1: is het.
0: Ja,
1: ervaring.
0: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk, kijk, toen ik het aangeboden kreeg, toen kreeg ik kippenvel.
1: Snap ik.
0: Als ik het nu van mezelf hoor, krijg ik dat weer. Dus dat
1: goed,
0: is
1: hè?
0: Wel goed. Ja, het
1: goed.
0: Komt binnen, hè? Zo
1: ja.
0: heet het.
1: Ja, dat vind ik hartstikke mooi.
0: Maar
1: tekst.
0: We gaan het over jou hebben verder.
1: Oh,
0: want
1: okay,
0: that's life, hè?
1: Ja, dat is leven.
0: Ja, zo is het. En daar valt dit ook onder.
1: Daar valt dit ook onder.
0: Ja, jij hebt veel nummers zelf geschreven.
1: Ja.
0: Maar als jij treedt ook op.
1: Ja.
0: En als je optreedt, wat kunnen de mensen nou voor variëteit vinden?
1: Maar je moet het zo zien, Rita. Ik ben ook.
0: Je bent crooner?
1: Ik ben crooner en ik heb mijn leven lang Engels gezongen.
0: Ja.
1: Ik heb het voor mijn beroep gedaan. Ik heb jarenlang in nachtclubs gewerkt.
0: Je ziet er ook echt uit als een Engelsman, hoor.
1: Echt waar, joh?
0: Ja.
1: Is dat positief?
0: Je zou zomaar uit Engeland kunnen komen, dat bedoel ik, hè?
1: Okay.
0: Je bent niet het type Hollander om te zien.
1: Dat opvat ik op als een compliment. Ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik heb mijn leven lang opgetreden. Contracten van een half jaar, 7 dagen in de week. Hè. Dat was vroeger zo, toen ik 1 jaar of 20 was. Altijd Engels. En dan had je wel eens Nederlandstalige nummers die voorbij komen. Dan denk ik, god, dat is best mooi, hè? Ik denk, op een gegeven moment was ik dus met die jongens waar ik overal aan mij heb geschreven. Toen dacht ik ga gewoon eens een switch maken. Niet dat ik het Engels vergeet, want dat blijf ik nog steeds doen. Maar ik denk, ik ga het Nederlandse taal eens oppakken.
0: Ja.
1: Toen zei die gastel, ja, jij kan gevoel leggen in een nummer of in een woord.
0: Ja,
1: of
0: dat
1: in
0: is
1: een
0: belangrijk. En dat kon je in het Engels en dat moest je in het Nederlands gaan leren?
1: Nee,
0: dat is heel direct, hè? Nederlands is heel direct.
1: Ja, ik heb het Engels eigenlijk moeten leren om daar dat gevoel in te leggen. Maar Nederlands gaat vanzelf, Rita.
0: Ja.
1: Jij zingt dat nummer. Daar hoef je niet over na te denken.
0: Nee.
1: Dat ga je, dat
0: ik
1: je.
0: Ook niet.
1: Nee.
0: Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Nee.
1: Nou, dus ik ben op de Nederlandse tour gegaan. Ik doe nog steeds nummers als That's Life. Ik sta volgende week ook weer op een heel groot feest. Met allemaal een reunie van The Voice Senior. Ja. Dat heb ik al meegedaan. Allemaal senior klanten die dan ook
0: hoe
1: staan.
0: Hoe is dat gegaan bij The Voice? Was je nerveus?
1: Klinkt gek. Ik ben nooit nerveus, een beetje gespannen.
0: Oké.
1: Maar gezonde spanning.
0: Ja.
1: Want er werden opnames gemaakt. En ik zat dus gewoon, zoals bij jou nu, gezellig te. En toen zei zo'n regisseur, Frits, kan je niet een beetje spanning? Die bent erbij. Doe dan net alsof. Ja, het is televisie, hè? Het is natuurlijk allemaal wat opgenomen. En hij zei, ga een beetje puffen of zo, of loop heen en weer. Zo zit zo'n televisie in elkaar. Om ons maar als kijker geboeid te houden aan
0: de buis. En dan als het optreden zover is, dan moet je de rust uitstralen.
1: Ik ben, als ik moet zingen, nooit nerveus. Altijd wel een beetje gezonde spanning.
0: Ja.
1: Dat moet erin zitten. Weet je, mijn gast staat dat werkt niet. Dus ik doe veel Nederlandstalig nu. Ik schrijf nu ook Nederlandstalig. Ja, en het is hartstikke leuk in je moerstaal zingen. Ik weet, het klinkt heel gek. En ik heb dat nummer wat aan het eind komt. Ja, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Want dan denk je, wat doet die Frits nou?
0: Ja.
1: Wat jij nu met jouw single doet, doe ik eigenlijk met dat laatste nummer.
0: Ja. Nou, het meisje wat na jou zingt, de zangeres, die zingt, wat doe je nou? Dat komt erachteraan. Maar we moeten even naar de klok kijken, want we moeten nodig een artiest gaan bellen. En we gaan natuurlijk naar jouw nummer luisteren.
1: Is goed.
0: Dat is wel Engelstalig.
1: Dat is Engelstalig.
0: En zo heet je album ook.
1: Ja.
0: En mag het aankondigen.
1: Oké, nou, dit is nummer That's Life. En we hebben het net een beetje met Rita over het leven gehad. Nou, That's Life is eigenlijk de Engelse verwoording van wat wij meemaken.
0: De titelsong.

0: Ja, heerlijk. That's life. En ik heb nu iemand aan de telefoon. En ja, doe maar Bob Marley. We gaan dus een hele andere kant op. En als ik zijn naam noem, dan denkt u gelijk aan de sfeer die bij een steelband hoort. Mr. Steel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ben blij dat je Nederlands spreekt.
1: Je bent blij dat ik?
0: Nederlands spreekt.
1: Oké, nou ja, ik woon hier bijna mijn hele leven, dus ja.
0: Ja, dan, ja. Nee, maar goed, met Mr. Steel kan je alle kanten op natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, je kent alle kanten op. Maar het is eigenlijk één kant op. Dat is, nou, ik hoorde u net zeggen, steel band. Ik ben steel drummer.
0: Ja, zie je wel.
1: Ja. Ik ben toetsenist. Dus ja, ik speel verschillende instrumenten. Maar de steel drum, dat is mijn eerste instrument waar ik leerde.
0: Oké. Maar goed, hoe lang zit je al in dat sfeertje?
1: In de muziek bedoelt u?
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk mijn hele leven. Mijn vader was ook muzikant. Dus ik was eigenlijk met de paplepel ingegooid. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven lang heb ik in de muziek gezeten.
0: En opgetreden?
1: Ja, heel veel, ontzettend veel. Door
0: En hoe lang is dat hele leven?
1: Nou, dat hele leven is bijna 70 jaar.
0: Zie je het? Ja, kijk, ik had al zoiets. Maar ik vraag nooit naar leeftijden, maar ik kom er wel achter natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, goed, het is niks. Leeftijd, ja, het is een nummer eigenlijk. Ik ben laatst naar een concert van Paul Simon geweest.
0: Ja.
1: Nou, 71 jaar, maar heel veel van die jonkies kan heel veel van hem leren, hoor.
0: Ja, zo is het. Ik heb hier iemand zitten die ook rond die leeftijd zit. En die maakt de mooiste muziek echt een beetje crooner. Dat is weer een andere stijl. Dus het is alleen maar leuk voor het programma dat er van alles binnenkomt. En daarom... leuk, een verrassend telefonisch interview. Jij speelt heel veel instrumenten, maar als je optreedt, treed je ook alleen op of doe je dat met de band?
1: Nou, de laatste jaren alleen, want ik heb jarenlang een band gehad. Maar ja, in deze tijd is het best wel moeilijk om een hele band van 6-7 man goed te bij elkaar te houden. Ik treed af en toe op met een band als er gevraagd wordt. Maar mijn meeste optreden de laatste tijd is solo. Ik speel steel drums live en ik zing.
0: Ja, en dat kan je goed combineren.
1: Dat is heel goed te combineren, ja.
0: Ja, en dan hebben de mensen gelijk de sfeer te pakken die bedoeld wordt bij jouw nummers.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. En als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Nou, ik ben heel makkelijk te vinden. Als ze Mr. Steel intoes op het internet, dan komt er van alles langs.
0: Oké. Okay. Dus als ze gaan...
1: Maar dat is rood-hit-blauw, die zit in Nijkerk.
0: Ook, daar zit ik ook, ja.
1: kijk, je kent Ronald Vies.
0: Ja, Ronald Vies. En dat is een hele fijne man, die leeft mee met de artiesten.
1: Ja,
0: prima. Dus jij zit daar ook. Nou, dan zit je alleen maar goed. En we gaan natuurlijk naar het nummer luisteren. Mensen kunnen dus googlen, Mr. Steel, en dan komen ze bij jou terecht. En dan, wie weet komen hier ook weer optredens uit. En dit nummer, hoe heb je dat opgenomen?
1: Het is opgenomen in een studio in Hilversum. Het is, goed. Wilt u weten, want veel mensen vragen mij, maar wat bedoelt u daarmee met Duma Bob Marley?
0: Ja.
1: Maar het is een tribute aan zowel de reggae band Duma als de reggae artiest Bob Marley.
0: Juist, en daar heb je een combinatie van gemaakt en daar gaan we naar luisteren. Dat is het toch?
1: Ja, prima. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd en ik denk de luisteraars ook. Dus ga je gang, kondig het maar aan.
1: Dames en heren, hier is een nieuwe single van Mr. Steel. Doe maar, Bob Marley.

0: Ja, luisteraars, en dit was Romy Montero met Spaans Benauwd. Nou, het is wat dat betreft een fantastische vakvrouw. En hier naast mij zit ook een vakman die met zijn eigen dingen bezig is en toch continu optredens heeft. En zelfs zijn muziek gebruikt wordt in een musical waar hij zelf auditie voor moest doen. Heeft hij niet gedaan omdat hij heen en weer van Spanje moest, maar het is ingevuld door jonge mensen en dat is ook goed. Dat is eventjes wat we allemaal meegemaakt hebben met Frits Williams. Ja, spreken we het eigenlijk op zijn Engels uit, Williams?
1: Ja, moet je wel doen. Ja.
0: Ja?
1: Ja, maar mijn tweede naam is Willem.
0: Willem.
1: En toen heb ik er een S'je achter gezet. Want ja. mijn achternaam, nou, we zullen hem niet noemen, maar is bijna niet uit te spreken.
0: Nee.
1: Dus dan werd ik wel aangekondigd. Dan denk ik, jongen.
0: Heidenreich.
1: Ja, dat was natuurlijk Heidenreich. Je kent het allemaal wel. Heidenreich. Dat ging alle kanten op.
0: Ja, maar ik spreek het er zo uit, omdat ik heb een kleinzoon die heet William.
1: Oké. Okay.
0: Dus daarom gaat het automatisch, komt dit zo uit mijn mond. Maar toen dacht ik, jij bent crooner. Ik moet het eigenlijk op zijn Engels uitspreken. Maar Williams, dan gaan we weer naar een Nederlandstalig nummer. Dus dan ben je gewoon Williams.
1: Exact. Ja. Het zo houden, joh.
0: Ja, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, je hebt ook John Williams, hè? Dat is een presentator. En die heet ook gewoon Williams.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik heb Robbie. Robbie is mijn neef, hè? En Andy, zijn oom van me.
0: Ja? Ja, natuurlijk. Ja, je lijkt er ook op.
1: Ja, Engelsman zei je toch.
0: Oké, zo timmeren we met z'n allen aardig aan de weg.
1: Ja, zo is het.
0: Zeg, Frits, jij hebt een nieuw nummer uitgebracht.
1: Ja.
0: Daar ben je voor hier.
1: Ja.
0: En we kunnen niet wachten tot je met je volgende single komt. Kom maar op.
1: Wordt aan gewerkt.
0: Er wordt aan gewerkt. En 70 in de zon.
1: Ja.
0: Heb je die 3 jaar geleden uitgebracht dan?
1: Huh? Wat bedoel je?
0: 73, toch?
1: Ja, oh, zo bedoel ik. Ja. Ja, nee, het is voor de... Het loopt lekker.
0: Kijk uit wat je zegt, want ik onthoud alles, hè?
1: Ongelooflijk. Nee, in de tekst was, in het liedje was 73, was een beetje... Nee, 70, geen beetje.
0: Ja.
1: Vandaar.
0: Maar je hebt het nu uitgebracht.
1: Je hebt de primeur.
0: Ja.
1: Ik heb het ook doorgestuurd naar 100% NL.
0: Okay.
1: Maar dat heb ik pas vanmorgen gedaan. Ik denk, jij krijgt de primeur, want ik mag bij jou altijd als eerste.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Nee, vind
0: hartstikke
1: leuk.
0: Mooi. Ja,
1: ja, vind ik leuk.
0: Tekst en muziek van jou?
1: Tekst is van mijn vrouw.
0: Oh, en dus jullie hebben een samenwerkingsverband?
1: Ja, dat kunnen we met dit soort dingen goed volhouden.
0: Ja.
1: Andere dingen moeten we samen niet te veel doen. Maar dit kunnen we volhouden.
0: Wij doen dit, dit houden wij ook goed vol. Zullen we het daarop houden?
1: Blijf het doen. Ik moet even vertellen hoe het ontstaan is in het kort even nog.
0: Ja.
1: Wij gaan ieder jaar een paar maanden naar Spanje overwinteren. En dan zie je al die grijze duiven zitten. En wij zitten dan ook bij op het terrasje en strand, de zon erbij.
0: Je hebt een eigen huis daar?
1: Nee hoor, ik huur altijd wat.
0: Ja, omdat je makelaar was, ik denk, dan zou je ook wel een huis hebben daar.
1: Ja, dat denken heel veel mensen. Maar ik ga daar niet kopen, want als het nu heel hard regent, moet ik paniek.
0: Nee,
1: ik huur altijd lekker, hartstikke leuk spul.
0: Maar goed.
1: Dus toen zagen we dat zo, toen zeiden we samen, zullen we daar eens een nummer over maken? Ik ben toch al bezig aan het schrijven. En is dit uitgekomen. Het is totaal als That's Life of Overal in mij. Het is gewoon eigenlijk met de armpjes in de lucht en feestvieren. Ik zou zo bij jou op het feestje kunnen staan, want dan past het wel.
0: Daar past het wel bij.
1: Ja, ja.
0: Nou, we gaan er natuurlijk naar luisteren. Ja. Dit is het enige nummer waar je vrouw aan meegewerkt heeft? Of gebeurt dat wel vaker?
1: Nee, de tweede zit eraan te komen.
0: De tweede zit eraan te komen. Oh, je hebt uitgevonden nu dat jullie dat ook samen kunnen.
1: Dat is niet te geloven, joh.
0: Ja, je kan ook maar zeggen je niet gaat spelen, maar dit is toch veel leuker.
1: Ja, toch.
0: Oké. Zeg ja daarom, dat doen wij ook niet. Nee. Oké. En met me zeg je niet, dan krijg je onvrede onder elkaar. Dus dat moet je niet hebben. Dus dit is gewoon iets moois geworden. Kondig hem maar aan. En als mensen je willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
1: Dat kunnen ze doen via... als je googelt info uit Frits Williams, dan kom je...
0: En anders vragen ze het aan mij.
1: Anders vragen ze aan jou, Rita.
0: Ja, oké. Okay. Kondig je nummer maar aan.
1: Nou, het gaat 70 jaar in de zon genieten van alles wat je in Spanje aan de kust meemaakt.

Ja, luisteraars, het zit er weer op voor vandaag. We hadden een hele leuke uitzending met Frits Williams. Tweede uur, het eerste uur hadden we geen gast, maar wel leuke gesprekken via de telefoon. Volgende week dan hebben we te gast in de studio Between the Rivers and Friends van Wim van Dijk en Maurice Schalks. Dat wordt natuurlijk ook weer een leuke uitzending. Ik hoop u aanstaande zondag te zien in Prikkenwater. En dan ga ik mijn nummer natuurlijk live voor u zingen. U kunt allemaal nog kaartjes kopen, dus kom er lekker naartoe en ga genieten. En tot volgende week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een

0: 30 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt, blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen

0: de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen, is niet bekend. Het weer, geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier loopt de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. A20 Gouda hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel nog eens 5 minuten erbij in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

the courage.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil

0: bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 9.

0: 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier verdraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven sta je ook nog een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch en het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knap het Ketelplein 10 kilometer. De vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Kanaleneiland 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. Ook op de A20 verderop bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En op de N434 Wassenaar Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 9 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Horen en Knapend Ketelplein 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om zoals gepland op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
1: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
0: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: His name is Hans Erkens.
1: Het is vrijdagavond, even na 8:00. Leuk dat je luistert naar Soul Beats op 2. Vanavond veel vrienden in de show. Eerst maar even de eerste twee tracks die hoorden. Precies 1 week oud, de opening van vanavond. Al Preston, zijn 4e single alweer dit jaar, Don't Wanna Stop. En naar 2019 de Terry Green Project met A Night to Remember. Er zijn maar liefst 8 versies van gemaakt. Daarvan hoorde je de L.A. Rush versie. Het album is 1 week oud. Vriend van de show.

waanzinnige nieuwe album hoor je vanavond twee tracks. Ik ga alvast de titel van het album verklappen. I See My Light. Precies dus 1 week oud. Verder nog muziek van onder andere Melissa Kadaas. Maar eerst Romy van Hirtem, Rabbit Hole.

luistert op Soul Heats op 2 met Cob Cantrell, Wicked. En Romy van Heertum ken je sinds 2021. Toen kwam als eerste Blindfolded uit en nu dan The Rabbit Hole. Het 7e album alweer, uitgebracht precies een week geleden. Het optimistische en verlichte vervolg op Let It Unfold uit 2024. Op dat album had hij voor het eerst de volledige creatieve en muzikale controle. Je kunt gaan beluisteren op 14 oktober in Utrecht, Tivoli Vredenburg. Een dagje later in Rotterdam, Lantaarnvenster. De Melkweg, Amsterdam op 16 oktober. In Gent op 17 oktober. En op de 18e in Maastricht, de Muziekgieterij. Je hoort vanavond twee tracks van het waanzinnig nieuwe album van Miles Senko. Hier is eerst Is It Love.

Pretty Sins van de EP Everything I Didn't Say. En daarvoor Miles Senko. Twee tracks hoorde je van zijn nieuwe album. I See My Light. Je hoorde eerst Is It Love. En daarna Standing In My Place. En hier is Zaidoen.

Janem, Don't Be Afraid of Love. 7 dagen oud deze track. Vanavond nog en morgen is in Vlaardingen de 4e editie van de Kraanconcerten. Het evenement is ontstaan tijdens de viering van het 750-jarige bestaan van Vlaardingen. Op het toneel morgenavond onder andere Samantha Heeswijk en Jamai Lohman. Vanavond nog om 9:30 al de Petticoats en Frank in person. De concerten zijn gratis te bezoeken. Wil je meer weten of wil je er nog snel heen? Kijk even meer informatie op onze site ditis2.nl en uiteraard ook op de site van de organisatie zelf. Dat is heel simpel: kraanconcerten.nl.

opwarmend voor het weekend. Nieuwe track van D. Taylor. Extended mix hoorde je van You Already. En misschien ben je er ook klaar voor. Bijvoorbeeld voor de kraanconcerten voor morgenavond. En als je snel bent, kun je ook nog vanavond heen. Want de weersverwachting is niet al te best. Hier volgt hij. Het weerbericht van 2. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. In de nacht kan daar lokaal wat lichte regen uitvallen. Door de bewolking is het niet koud, minima rond de 16 graden, wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er veel bewolking, slechts af en toe wat zon en plaatselijk ook een beetje regen. Ondanks die bewolking kan de temperatuur toch oplopen naar 20 of 21 graden. Verder wel een stevige zuidwestenwind, kracht 4 tot 6. Wil je het hele bericht nalezen? Kan op onze site ditis2.nl. Voor die trailer hoor je trouwens Kishera met She. Ze komt uit Jamaica, heeft ook Amerikaanse vader of moeder. En het is de openingstrack van haar EP She.

En na deze track, die werd geproduceerd door Craig Spencer en geproduceerd door Martin Petty. 6 juni kwam die uit. Staat ook op de EP Working Things Out. Craig Gallagher's noemen ze zichzelf. Working Things Out is dus een titeltrack. Jazz Movement. En tot zover ook Soul Beats voor vanavond. Ik wens je een fijn weekend. Tot volgende keer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
1: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
0: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Andante.
3: Kees Allerliefste.
4: Dit is 2.
5: Iedereen van harte welkom. Deze week hebben we allemaal de troonrede kunnen beluisteren. De rede die de koning uitspreekt, maar die is gemaakt door kabinet Jetten. En men heeft voor mij zitten turven. Er werd niet gesproken over muziek, niet over kunst en niet over cultuur. Het ging wel meer dan 10 keer over de toekomst. Maar wat is een toekomst zonder muziek? Of zonder kunst? Wat is een toekomst zonder cultuur? U luistert naar Andante op 2, het programma met klassieke muziek. Mijn naam is Kees Alderliesten. Vandaag gaan wij naar Frankrijk en wij beginnen met de componist Rameau. Ik zal zo nog wel iets van hem vertellen. Rameau heeft een aantal opera's geschreven. Die zijn de laatste 10, 15 jaar pas weer in de belangstelling komen staan. Hij was een van de mensen die de balletopera heeft geïntroduceerd op aangeven en op sturing van het Franse Hof. Dat is een opera waarin de ballet en de muziek minstens net zo belangrijk is als de dans. En een van die opera's is Les Indes Galantes. Het heeft te maken met het koloniale verleden van Frankrijk, dat hoort u al in die naam. Men dacht dat er 2 Indiën waren. Een Indië zoals wij dat kennen, maar men dacht dat er ook een West-Indië was. En dat waren dan de Indianen. In Frankrijk in die tijd dacht men dat het 1 volk was geweest. En wij gaan naar het 4e deel van die opera, naar de wilden. Dat zijn dus de Indianen in Noord-Amerika. En wij gaan daar beginnen op het moment dat die wilden, die Indianen, een overleg hadden of ze nu wel of niet vrede zouden gaan sluiten met de Franse en Belgische kolonisten. Dat hebben ze ook gedaan. Alleen de muziek die u hoort, dat is niet Indiaans, dat is dan weer meer dat Indische gedeelte. begint met een dans. Als u een live opera, wij gaan opnames horen van een live opera. Als u dat meemaakt, dan komt iemand dansend het podium op met een trommel. Die slaat het ritme aan. Het orkest valt dan in dat ritme bij. Dan komen een paar solisten aangedanst. Die gaan wat zingen en dan valt het koor weer in. Het is een uitvoering van het Philharmonisch Orkest van Parijs.

beluisterden naar het vierde deel van Le Indes Calantes, deel De Wilden, van Rameau. Hij heette Jean-Philippe Rameau. Hij was klavecinist, organist, componist en vooral theoretisch.

Marcus. Geboren in Dijon op 25 september 1683 en overleden in Parijs op 12 september 1764. De eerste 40 jaar van zijn leven was hij een dorpsorganist en had hij helemaal geen bekendheid. Hij is toen naar Parijs gegaan. En daar ontdekte men dat hij een hele evenwichtige manier had van componeren. Men noemt dat wel de functionele harmonielier. En de basis die hij daar heeft gelegd zijn voor veel componisten na hem de basis geweest voor hun composities. Hij was in staat om opeenvolgende akkoorden verschillende tonen gelijkwaardig te laten klinken. Een voorbeeld daarvan is een werk voor piano, Gavotte en Six Doubles. Ik laat het niet horen op een piano. Ik heb een bewerking gevonden voor 5 blaasinstrumenten. En dan niet de blaasinstrumenten uit de tijd van de barok, maar de moderne blaasinstrumenten van nu. U hoort studenten van de Michigan State University College of Music.

We luisterden naar een eigentijdse bewerking van Gavotte en Six Doubles van Rameau. Het werd uitgevoerd door de Michigan State University College of Music. Dit werk was geschreven trouwens in 1728. We laten nog één kleine overture horen. Omdat een overture van een opera vaak een doorsnede is van het hele werk. Dat is Nice. De eerste uitvoering van deze opera was op 22 april 1749... in de opera in Parijs. Het is geschreven ter gelegenheid van het verdrag van Aken. Dat betekende het einde van de Oostenrijkse successieoorlog. Maar dat lag in Frankrijk politiek gevoelig. Die naam mocht het dus niet gaan dragen. En daarom dus de naam Nice. We gaan luisteren naar een uitvoering van het Frankfurt Radio Symfonieorkest.

Wij luisterden naar de Overture Naïe van Rameau. En het werd gespeeld door het Frankfurt Radio Symfonieorkest. Een hele andere componist uit Frankrijk is Eugène Sicou. Een componist van orgelmuziek. Franse klassieke muziek klinkt in de regel heel anders als bijvoorbeeld de Duitse. In beide landen is de orgelcultuur toch heel belangrijk geweest. En nog. Maar die Franse orgelmuziek is totaal verschillend van bijvoorbeeld de klanken van een Bach of van een Reger of van een Mendelssohn, om maar een paar Duitse componisten te noemen. Dat horen we ook in dit stuk. Cerzo en Mi Majeur. Het wordt gespeeld op het Van de Heuvel orgel. Zo het is te bouwen, het Van de Heuvel orgel in de Nieuwe Kerk in Katwijk. En de organist is Daniel Rood.

luisterde naar het Zetso van Eugène Gigot. Het werd gespeeld door Daniel Rot op het Van de Heuvel orgel in de Nieuwe Kerk in Katwijk. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Wij gaan naar onze concertagenda. Nog 3 keer zijn er dit jaar concerten op zaterdagmiddag in de Grote Kerk in Vlaardingen. Vanaf 3:15. En morgen speelt de organist Norbert Bartelsman. U kunt gewoon naar binnen gaan, luisteren naar de muziek, en als u het zat wordt, kunt u gewoon weer weggaan. Dan aanstaande donderdag op 24 september... van 12:45 tot 12:15... is er weer het lunchconcert in de Grote Kerk door Aad Soutendijk. Hij begint met 2 anonieme werken uit de 17e eeuw van Spanje. Otras Folias en Obra de Falsas Chromaticas. Dan gaat hij naar Nicolaus Bruns, Brulium en Fuga in G, een Kyrie verzetten van Alexander Boulez, Offertoire van Clement Lerot, een krantkeur van Theodore Salomé. Toegang is vrij. Er is een spaarpot voor de onderhoud van de orgel. En als u dit concert kunt bijwonen, dan kunt u de zondag erop, hier op 2, vanaf 8:30, dit concert nog een keer meemaken. We gaan terug naar het programma. We waren dus bij Eugène Gigot. Geboren in Nancy op 23 maart 1844, overleden in Parijs op 9 december 1925. Hij was een leerling van de bekende Camille Saint-Saëns. Hij was organist, componist en docent. En hij heeft vele organisten in Frankrijk opgeleid. Is zijn hele leven in een van de grote kerken van Parijs ook organist geweest. En hoewel je dat aan zijn werken niet zult horen, de man moet een expert zijn geweest in improvisatie. Ik heb nog 1 kort werkje van hem, Toccate. Wordt gespeeld op de kathedraal Bolzano in Italië. En Tobias Zisali bespeelt het orgel.

luisterden naar de toccate van Eugène Sicou. Het werd gespeeld door Tobias Cisali op het orgel van de kathedraal van Bolzano in Italië. En dat is in de Italiaanse Dolomieten. Wij gaan verder met de volgende Franse componist. Dat is Milhaud. Een componist die, dat zal het tweede stuk blijken, een basis heeft gelegd bij een hele jonge muzikus om zich te gaan ontwikkelen. Maar we gaan eerst naar deze componist luisteren. Een overture van een opera. Het is eigenlijk een komedie vermengd met muziek. De titel is De Jonge Wijze. U mag begrijpen, De Jonge Wijze Maagd en De Oude Dwaas. Geschreven in 1793.

Het Orkest van Bretagne speelde de overture van de jonge wijze, tussen haakjes maagd, en de oude dwaas. De componist heet Étienne Nicolas Mehiel. Geboren in Givet, in de Franse Ardennen, net onder België is dat. 22 juni 1763, overleden in Parijs op 18 oktober 1817. Hij was organist en componist. Hij was een romanticus, heeft vooral opera geschreven, maar dan in de lijn van de hervormingen van Gluck en Mozart. Zijn muziek kenmerkt zich wel door een dramatische impact, waarbij hij ook vaak experimenteerde met de orchestratie. Hij heeft werken geschreven zonder violen, met alleen maar altviolen in het orkest. Ik laat nog één overture van hem horen uit 1792. Stratione overture is dat. Het wordt gespeeld door de Capella Coloniensis.

Capella Coloniensis speelde de ouverture Strato Nice van Etienne Nicolas Mailloux. Deze ouverture inspireerde de jonge Georges Onslow om componist te worden. Dat is een Franse componist met een Engelse naam. Dat komt later wel een keer. Ik laat u vast één stukje van hem horen. Zijn pianotrio in E majeur, opus 14, tweede deel, Minuetto.

trio Cascades speelde een gedeelte van de pianotrio in E-majeur van George Onslow. We zijn gekomen aan het einde van dit programma. Dank voor uw aandacht. U kunt blijven luisteren naar de Omroep 2. We krijgen nu het programma 2 Actueel. Voor reacties hebben wij een e-mailadres: andantevlaardingen@gmail.com. Ik herhaal dat nog een keer: andantevlaardingen@gmail.com. Volgende week Johans Braams. Wat ons betreft, tot horens.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Hey Fonzie. Huh?

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.